0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak Ja 21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de dood van een meisje van 13. Ze pleegde vorige maand zelfmoord in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, droog en vrij helder, later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. Vooral in de ochtend in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er een bui vallen, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de zelfdoding van een meisje van 13 in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo en gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 2e groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg het Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro, zegt de Colombiaanse president de La Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied Chocó zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Volgens een politicus zijn de maatregelen niet nodig omdat de hoge kliffen in het gebied zelf al een afschrikwekkende werking hebben op migranten. En na 3 jaar weet de politie in Amsterdam nog altijd niet wie de man is die in 2023 in het ziekenhuis belandde nadat hij op straat was gevallen. Hij kreeg daardoor een herseninfarct of een hersenbloeding en kan sindsdien bijna niet meer praten. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Ook gaat het regenen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. 'S Middags ook kans op een bui. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteren telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af. Een akkoord lijkt niet dichterbij te komen. Een hoge Iraanse ambtenaar zei gisteren dat Iran vanwege de mislukte onderhandelingen zal overschakelen op een volledig offensieve militaire strategie. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro, dat zegt de Colombiaanse president de la Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving in Colombia had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. De VS heeft opnieuw bemiddeld tussen Hamas en Israël, maar dat heeft nog altijd niet geleid tot een vredesakkoord. Volgens bronnen vinden de VS en Israël dat het Israëlische leger in Gaza mag blijven, zolang Hamas zijn wapens niet heeft ingeleverd. Hamas wil pas wapens inleveren als Israël weg is uit Gaza en de Israëlische aanvallen ophouden. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Dan het weer op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land en ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. Dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

150 jaar, dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of

0: alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Met de neerslag van de afgelopen dagen is de droogte in ons land nog niet opgelost. De regen helpt wel iets, maar het neerslagtekort is zo groot dat er veel meer regen nodig is om de droogte te verhelpen, zegt deze hydroloog.
4: Door de regen wordt de bovenste bodemlaag wordt nat. Dat helpt iets, maar de watertekorten die zich hebben kunnen opbouwen. Dus al sinds het begin van de lente zitten veel dieper in het systeem. Extreem lage grondwaterstanden op heel veel plekken. En die los je niet zomaar op met een paar dagen regen.
3: De verwachting is dat de regen de komende 2 weken aan zal houden. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Daar gaat het om bijna 1 op 6. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran, om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteravond telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af en een akkoord lijkt niet dichterbij gekomen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 2e groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg gisteren in Amstelveen Australië met 4-2. Australië kreeg in de beginfase 7 strafcorners. Maar Nederland hield stand. Aanvoerster Marijn Veen is trots.
5: Australië is gewoon echt een hele goede tegenstander. Ik denk dat het voor het publiek een hele leuke wedstrijd was om te kijken. Ik vind dat we ontzettend goed hebben gedaan. We hebben elkaar echt vastgehouden. Blijven geloven in onszelf. Die kansen proberen te creëren. En gewoon heel erg trots dat we uiteindelijk met 4-2 winnen. Ja.
3: De hockeyvrouwen zijn op het WK vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Het weer op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land. En ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Het bestuur van de kinderkringloopwinkel aan de Achterweg in Wassenaar heeft aangifte gedaan tegen een van hun vrijwilligers. Hij zou €9.530 hebben gestolen uit de kassa van de winkel. Dankzij camerabeelden is een verdachte naar voren gekomen. Het zou gaan om asielzoeker M, die vrijwilligerswerk deed in de winkel. De politie bevestigt de aangifte en dat M verdachte is. De winkel biedt enkele asielzoekers al jaren een dagbesteding en de mogelijkheid om laagdrempelig Nederlands te leren. Niet eerder leidde dit tot problemen. Water Natuurlijk Rijnland zoekt kandidaten voor de waterschapsverkiezingen van 17 maart volgend jaar. De partij wil mensen die zich willen inzetten voor schoon water, klimaatadaptatie en meer natuur in het beheergebied van het Hoogheemraadschap Rijnland de mogelijkheid bieden om zich kandidaat te stellen. Lidmaatschap van Water Natuurlijk is op dit moment geen vereiste. Kandidaten moeten wel bereid zijn om voorafgaand aan de formele kandidaatstelling lid te worden. Water Natuurlijk is momenteel met 4 bestuurders en 2 commissieleden vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van Rijnland. De partij wil bij de verkiezingen van volgend jaar de huidige vertegenwoordiging voortzetten en versterken. De organisatie van het dorpsfeest Oestgeest, dat op 4, 5 en 6 september wordt gehouden, is nog op zoek naar vrijwilligers. Het gaat onder meer om hulp achter de bar, bij de kinderspelen en de kassa, maar ook om op- en afbouw en andere praktische taken. Vrijwilligers hoeven niet het hele weekend beschikbaar te zijn. Het is ook mogelijk om enkele uren mee te helpen. Wie wil helpen kan zich via dorpsfeestoestgeest.nl aanmelden en daarbij aangeven welke werkzaamheden de voorkeur hebben. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een bewolkte dag met tot een uur of 1 kans op regen. De wind is matig, kracht 3 tot 4 en komt uit westelijke richting. In de regio wordt het vandaag 22 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: For a second there, I thought it'd last forever.
1: Bij Winkel Boulevard de Baanderij in Leiderdorp shop je voor alles in je huis. En altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
3: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Clement Peters met het NOS Journaal. Vier Nederlandse kranten krijgen een boete omdat ze te positief hebben geschreven over afslankmiddelen zoals Ozempic. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het gaat om de Volkskrant, het AD, de Telegraaf en NRC. De kranten in kwestie zijn niet blij met die boetes, zegt deze FD-journalist.
5: De hoofdredacteuren die ik heb gesproken, ja, die spreken echt van een aanval op de persvrijheid. Die zeggen, als wij niet meer over Ozempic kunnen schrijven, dan kunnen we bij wijze van spreken de hele wetenschapsredactie wel opdoeken.
4: Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waren de kranten niet neutraal over de werking en de risico's van de middelen. Er is opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee dat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. In de afgelopen periode is ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En 1 op de 6 vaders heeft er ook last van PTSS-klachten, blijkt uit een landelijke studie. De dagen na een vroeggeboorte kunnen voor ouders erg spannend zijn, zegt deze onderzoeker.
6: Die ouders moeten zorgen voor een kindje dat enorm kwetsbaar is. Er is enorm risico op complicaties aan de hersenen, bijvoorbeeld de darmen. Ouders hebben dus eigenlijk dagelijks de zorg of een kind goed de dag of de nacht doorkomt.
4: Het is voor het eerst dat PTSS bij ouders van te vroeg geboren kinderen in kaart wordt gebracht. De afgelopen dagen is er veel geregend, maar het is nog lang niet genoeg om het neerslagtekort te herstellen. De grond is door het gebrek aan regen van de afgelopen maanden uitgedroogd. De komende weken blijft het wel regenen, maar het water dringt waarschijnlijk niet ver genoeg in de grond door om het tekort structureel aan te pakken. Het weer, zoals gezegd, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Het bestuur van de kinderkringloopwinkel aan de Achterweg in Wassenaar heeft aangifte gedaan tegen een van hun vrijwilligers. Hij zou €9.530 hebben gestolen uit de kassa van de winkel. Dankzij camerabeelden is een verdachte naar voren gekomen. Het zou gaan om asielzoeker M, die vrijwilligerswerk deed in de winkel. De politie bevestigt de aangifte en dat M verdachte is. De winkel biedt enkele asielzoekers al jaren een dagbesteding en de mogelijkheid om laagdrempelig Nederlands te leren. Niet eerder leidde dit tot problemen. Water Natuurlijk Rijnland zoekt kandidaten voor de waterschapsverkiezingen van 17 maart volgend jaar. De partij wil mensen die zich willen inzetten voor schoon water, klimaatadaptatie en meer natuur in het beheergebied van het Hoogheemraadschap Rijnland de mogelijkheid bieden om zich kandidaat te stellen. Lidmaatschap van Water Natuurlijk is op dit moment geen vereiste. Kandidaten moeten wel bereid zijn om voorafgaand aan de formele kandidaatstelling lid te worden. Water Natuurlijk is momenteel met 4 bestuurders en 2 commissieleden vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van Rijnland. De partij wil bij de verkiezingen van volgend jaar de huidige vertegenwoordiging voortzetten en versterken. De organisatie van het dorpsfeest Oestgeest, dat op 4, 5 en 6 september wordt gehouden, is nog op zoek naar vrijwilligers. Het gaat onder meer om hulp achter de bar, bij de kinderspelen en de kassa, maar ook om op- en afbouw en andere praktische taken. Vrijwilligers hoeven niet het hele weekend beschikbaar te zijn. Het is ook mogelijk om enkele uren mee te helpen. Wie wil helpen kan zich via dorpsfeestoestgeest.nl aanmelden en daarbij aangeven welke werkzaamheden de voorkeur hebben. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een bewolkte dag met tot een uur of 1 kans op regen. De wind is matig, kracht 3 tot 4 en komt uit westelijke richting. In de regio wordt het vandaag 22 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Jaarmarkt Leiderdorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
3: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen naar bedreiging aan het gedres van meerdere medewerkers. Deze toezichthouders controleren of boeren overdag geen water uit sloten of beken halen. Dat is tijdelijk verboden vanwege de droogte. Het gaat volgens het waterschap om meer dan alleen vervelende opmerkingen.
5: Mensen kregen allerlei dingen toegestuurd. Er werden dingen gezegd wat er met hun zou gaan gebeuren. Het gaat echt alle grenzen te buiten. Zeker voor mensen die zich de afgelopen periode zo hebben ingezet om dat weinige water wat we hebben in ons gebied ook zo eerlijk mogelijk te verdelen.
4: Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee, wat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. De afgelopen periode is er ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben weinig opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen heel groot zijn. En voordat hij steun geeft, wil hij dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan.
6: Daarvan zeggen wij, dat is niet acceptabel, dus dat moet het kabinet niet doen. Er moet natuurlijk wel geld opgehaald worden, want we moeten de rekening voor Defensie betalen. Maar dat moet echt gebeuren door de mensen met de grootste vermogens, door bij hen wat meer te vragen.
4: Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Nederlandse kranten zijn boos over de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic, meldt het FD. De inspectie Gezondheidszorg vindt dat NRC, de Volkskrant, de Telegraaf en het AD reclame hebben gemaakt toen ze schreven over de gezondheidsvoordelen van Ozempic. De kranten zijn het er niet mee eens en noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en zelfs censuur. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam staat file tussen Rijswijk en Knoopend Hofvliet 7 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo.
8: Meer voor jou. Goedemorgen, het is dinsdag. Dit is Rudo.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
0: Een hele goede morgen. Dinsdag 18 augustus. Je zit en je luistert naar Rudo deze hele week. Gepresenteerd door Robert, want Rudo is lekker op vakantie. We hebben gewoon de onderdelen die je gewend bent door. Verderop in deze uitzending het nieuws van de dag. Ik ben benieuwd wat jij vindt dat er bij het nieuws van de dag past qua muziek. Laat het me weten. Maar ja, moet je eerst weten wat het nieuws van de dag is. Gewoon blijven luisteren dus. We gaan ook even kijken wie er jarig zijn of jarig geweest zouden zijn. Verder hebben we nog reportages uit de regio en uitgebreid weerbericht. Kortom, je kunt gewoon blijven luisteren naar je radio. Tot 1 uur ben ik bij je met deze aflevering van...
2: Rio!

0: Sommieu en Fields Part 2. Afgelopen zaterdag was de Indië-herdenking in Leiderdorp. Verslaggever Brigitte Disseldorp was erbij en ze sprak met betrokkenen. Onder andere met Emiel Snel.
1: Ik vind het heel belangrijk omdat er weinig kennis is in Nederland over wat er zich toen heeft afgespeeld. Een oorzaak daarvan is het gebrek aan overdracht van kennis op de scholen. Als het daar over de oorlog ging, ging het bijna altijd over de hongerwinter, het bombardement van Rotterdam, terecht. Maar Indië komt dan niet erin voor.
2: U mocht zelf ook een toespraak houden waarin u zelf ervaring heeft gedeeld uit die tijd. Kunt u een van die verhalen vertellen?
1: Een verhaal dat heel erg veel indruk op me heeft gemaakt is het verhaal van de rennende vrouw. Als jongetje van 3, 3,5 zat ik op de trap en zag op een gegeven moment een vrouw voorbij de trap komen rennen naar de waterput in de hoek van het kamp. Achter haar renden 2 Japanse soldaten. 1 van de soldaten hief zijn geweer en beukte met de kolf van het geweer op haar rug. De vrouw gilde het uit van de pijn, maar ze bleef rennen. De tweede soldaat hief zijn geweer en beukte ook met de kolf daarvan op haar rug. De vrouw viel, bleef liggen. Ik zag het bloed uit haar mond en haar neus komen. Daarna ben ik niet meer naar die trap gekomen.
3: Centraal Plus.

Het is nog lang niet halverwege, Suzanne en Freek, maar wel halverwege dit uur. Het is 9:30 en tijd voor de headlines. Paul Albers, ik zag hem al binnenkomen. Hij gaat je vertellen wat er in de regio gebeurd is en wat het weer gaat doen. Nou, One Republic en Runaway. Runaway.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Het bestuur van de kinderkringloopwinkel aan de Achterweg in Wassenaar heeft aangifte gedaan tegen een van hun vrijwilligers. Hij zou €9.530 hebben gestolen uit de kassa van de winkel. Dankzij camerabeelden is een verdachte naar voren gekomen. Het zou gaan om asielzoeker M, die vrijwilligerswerk deed in de winkel. De politie bevestigt de aangifte en dat M verdachte is. De winkel biedt enkele asielzoekers al jaren een dagbesteding en de mogelijkheid om laagdrempelig Nederlands te leren. Niet eerder leidde dit tot problemen. Water Natuurlijk Rijnland zoekt kandidaten voor de waterschapsverkiezingen van 17 maart volgend jaar. De partij wil mensen die zich willen inzetten voor schoon water, klimaatadaptatie en meer natuur in het beheergebied van het Hoogheemraadschap Rijnland de mogelijkheid bieden om zich kandidaat te stellen. Lidmaatschap van Water Natuurlijk is op dit moment geen vereiste. Kandidaten moeten wel bereid zijn om voorafgaand aan de formele kandidaatstelling lid te worden. Water Natuurlijk is momenteel met 4 bestuurders en 2 commissieleden vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van Rijnland. De partij wil bij de verkiezingen van volgend jaar de huidige vertegenwoordiging voortzetten en versterken. De organisatie van het dorpsfeest Oestgeest, dat op 4, 5 en 6 september wordt gehouden, is nog op zoek naar vrijwilligers. Het gaat onder meer om hulp achter de bar, bij de kinderspelen en de kassa, maar ook om op- en afbouw en andere praktische taken. Vrijwilligers hoeven niet het hele weekend beschikbaar te zijn. Het is ook mogelijk om enkele uren mee te helpen. Wie wil helpen kan zich via dorpsfeestoestgeest.nl aanmelden en daarbij aangeven welke werkzaamheden de voorkeur hebben. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een bewolkte dag met tot een uur of 1 kans op regen. De wind is matig, kracht 3 tot 4 en komt uit westelijke richting. In de regio wordt het vandaag 22 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Ik heb mijn feestfluitje er even bij gepakt, dan weet je het wel weer. We gaan eens even kijken wie er allemaal jarig zijn vandaag. Het is 18 augustus, als je jarig bent en ik noem je naam niet, toch gefeliciteerd. Welke bekende mensen zijn er allemaal jarig? Hans van Wilgenburg, wie kent hem niet? Natuurlijk presentator en hij is 84 geworden vandaag. En eens even verder kijken. Robert Redford, als die nog zou leven, zou die vandaag 90 worden. Bekende acteur, regisseur en producent. Roman Polanski, die leeft nog wel. Licht omstreden filmmaker is het, hè? Ja, 93 is die geworden vandaag. Hans van Mierlo, oud-politicus. Als die nog onder ons zou zijn, zou die vandaag 95 zijn. Veel bekende mensen die niet meer onder ons zijn. En een daarvan, die heb ik nog niet genoemd. Die uit die hele bekende film Dirty Dancing, Patrick Swayze. Acteur, danser, singer, songwriter. Als hij nog zou leven, zou hij vandaag 74 zijn. En speciaal ter ere van hem draai ik die grote hit uit die film Dirty Dancing die ik net al zei. Nou, dan weet je wel over welke plaat ik het heb. Bill Medley en Jennifer Worms. Dit is The Time of My Life.

will be there for you. Nou oké, ik weet nog niet of ik ga roepen, maar fijn om te weten dat je er bent. Justin Bieber hoorde je met Hold On en daarmee zit het eerste uur van Rudo erop. Na reclame en het nieuws ben ik bij je terug. Tot 1 uur is dit Rudo deze hele week met Roberts.

0: altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Unity NL On Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL On Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de Oekraïnse regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert opnieuw zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Toezichthouders van het waterschap Brabantse Delta zeggen dat ze ernstig worden bedreigd sinds hun namen werden genoemd in een reportage van Omroep Brabant. De toezichthouders controleren of boeren zich houden aan het verbod om water uit sloten en beken te gebruiken. Het waterschap gaat aangifte doen van de bedreigingen. Dieven hebben vannacht ingebroken in de brandweerkazerne in Sint-Michielsgestel. Ze namen duur gereedschap mee. Brandweerkazernes zijn de laatste tijd vaak doelwit van inbrekers. Die hebben het gemunt op gereedschap dat wordt gebruikt om mensen te redden, maar dat ook kan worden gebruikt om bijvoorbeeld bij juweliers in te breken. Het lijkt erop dat Memphis Depay toch bij Corinthians blijft. Volgens de voorzitter van de Braziliaanse club heeft hij zijn contract verlengd tot 2028. Eerder kwam de verlenging niet rond, vermoedelijk door oneenigheid over het salaris van Depay. De voetballer beschuldigde Corinthians ervan gemaakte afspraken niet na te komen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo.
4: Meer voor jou.
5: Deze hele week met Robert. Het is 10:00. Welkom. Centraal Plus. En als je al aan het luisteren was, welkom terug.

Het is 9:50 en je luistert naar Rudo met Robert, want Rudo is lekker op vakantie. In dit uur gaan we kijken wat het nieuws van de dag is. En niet alleen dat, ik ben ook benieuwd welke plaat jij vindt dat daarbij past. Pak vast pen en papier erbij, hè? Dan kan je het opschrijven dat je het niet vergeet. En dan kan je het daarna mailen aan rudo@centraalplus.nl. En wie weet ga ik jouw plaat wel draaien. Dat dus in deze uitzending. Maar ook Rihanna. Dit is S&M. Na, na, na.

Nou, in het nieuws is bij Centraal Plus is dat een attractiepark in onze regio haar rookbeleid heeft aangescherpt. Je ziet het bij de grotere parken al langer, hè? Ik was er afgelopen weekend nog in eentje in het zuiden van het land. Daar mag je eigenlijk al bijna nergens roken, alleen op een paar plekken. En dat grote park in Parijs is dat ook al jaren zo. Maar nu ook in Wassenaar, waar dat andere attractiepark zit, daar hebben ze het rookbeleid aangepast. En je mag niet meer zomaar overal roken of vapen, want dat is een van de belangrijkste redenen waarom ze dit invoeren, alleen op een paar aangewezen plekken. Nou, waarom wil de organisatie dat nou? Niet om rokers te pesten, maar om jongeren aan te moedigen om niet de hele tijd te roken. Dus, en ook dus niet te vapen, want dat is natuurlijk vooral bij de jeugd nogal populair. Dus als je er naartoe gaat, je kan echt een boete krijgen of het park uitgezet worden als je wel zomaar overal je vape erbij pakt. Niet doen dus. En dat is het nieuws van de dag. Ik ben benieuwd wat jij vindt, wat daarbij past qua muziek. Welke plaat hoort er nou bij dat er een attractiepark besloten heeft dat je bijna nergens meer mag roken? Het kan alle kanten op, hè. Het kan met roken te maken hebben, het kan met regels te maken hebben, het kan met gezondheid te maken hebben. Laat het even weten, rudo@centraalplus.nl. En dan ga ik misschien straks wel jouw plaat draaien waarvan jij zegt die past bij het nieuws van de dag.

Luna en schoonzoon. Het is bijna 10:30. Paul Albers gaat je vertellen wat er in de regio gebeurd is. En wat het weer gaat doen naar de Studio Killers. Dit is Ode to the Bouncer.

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Het bestuur van de kinderkringloopwinkel aan de Achterweg in Wassenaar heeft aangifte gedaan tegen een van hun vrijwilligers. Hij zou €9.530 hebben gestolen uit de kassa van de winkel. Dankzij camerabeelden is een verdachte naar voren gekomen. Het zou gaan om asielzoeker M, die vrijwilligerswerk deed in de winkel. De politie bevestigt de aangifte en dat M verdachte is. De winkel biedt enkele asielzoekers al jaren een dagbesteding en de mogelijkheid om laagdrempelig Nederlands te leren. Niet eerder leidde dit tot problemen. Water Natuurlijk Rijnland zoekt kandidaten voor de waterschapsverkiezingen van 17 maart volgend jaar. De partij wil mensen die zich willen inzetten voor schoon water, klimaatadaptatie en meer natuur in het beheergebied van het Hoogheemraadschap Rijnland de mogelijkheid bieden om zich kandidaat te stellen. Lidmaatschap van Water Natuurlijk is op dit moment geen vereiste. Kandidaten moeten wel bereid zijn om voorafgaand aan de formele kandidaatstelling lid te worden. Water Natuurlijk is momenteel met 4 bestuurders en 2 commissieleden vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van Rijnland. De partij wil bij de verkiezingen van volgend jaar de huidige vertegenwoordiging voortzetten en versterken. De organisatie van het dorpsfeest Oestgeest, dat op 4, 5 en 6 september wordt gehouden, is nog op zoek naar vrijwilligers. Het gaat onder meer om hulp achter de bar, bij de kinderspelen en de kassa, maar ook om op- en afbouw en andere praktische taken. Vrijwilligers hoeven niet het hele weekend beschikbaar te zijn. Het is ook mogelijk om enkele uren mee te helpen. Wie wil helpen kan zich via dorpsfeestoestgeest.nl aanmelden en daarbij aangeven welke werkzaamheden de voorkeur hebben. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een bewolkte dag met tot een uur of 1 kans op regen. De wind is matig, kracht 3 tot 4 en komt uit westelijke richting. In de regio wordt het vandaag 22 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Ja, net hadden we het erover dat je dus in dat attractiepark in Wassenaar niet meer zomaar overal mag roken. De regels zijn aangescherpt. Je mag alleen nog maar op 5 aangewezen plekken roken of vapen. En de organisatie wil daarmee voor zorgen dat de jeugd vooral minder snel een vape erbij pakt. En dat ook al helemaal niet de hele dag doet. Nou, ik vroeg welke plaat jij vindt dat daarbij past. En Bianca die heeft een mailtje gestuurd naar rudo@centraalplus.nl. En die zegt, Robert, ik vind dat je daar... ik vind het dan wat lastig om helemaal voor te lezen. Een heel persoonlijk verhaal, maakt allemaal niet uit. Maar in ieder geval, ze vindt het een goede actie dat er niet meer overal gerookt mag worden. En met een knipoog vraagt ze een plaat aan van de Chainsmokers. Dit is Paris. We were staying.

Bob Marley en Funkstar Deluxe en The Sun is Shining. Nou, dat kan je vandaag nou echt de afgelopen weken, de hele dag. Maar vandaag valt het een beetje tegen. Dit uur zit er weer op. We gaan eruit met Coldplay en Paradise. En daarna, na reclame en het nieuws, ben ik nog 2 uur bij je terug met Rudo. Gepresenteerd door Robert.

0: 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
3: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De brand in het Belgisch natuurgebied De Hoge Venen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. Verschillende kranten hebben boetes gekregen van de gezondheidsinspectie omdat ze reclame zouden hebben gemaakt voor geneesmiddelen, meldt het FD. Het ging om journalistieke artikelen over afslankmedicatie, waarin gezondheidsvoordelen werden genoemd. De kranten zijn kwaad over de boetes en zeggen dat de persvrijheid in het geding is. Zeker een derde van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die erop wijzen op een posttraumatische stressstoornis. Ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Het weer, de hele dag door kans op regen, tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo. Meer voor jou.
6: Het is 11:00. Dit is Rudo met Robert.

0: Dit is Rudo.
1: Op de radio.
2: Sommieu en Dark Before the Dawn. En het is 10:50. Welkom, je luistert naar het derde uur van Rudo. Deze hele week met Robert, want Rudo is lekker op vakantie. En in dit derde uur gaan we doen wat je gewend bent. Ik ga eens even uitzoeken of 18 augustus, want dat is het vandaag, of dat een speciale dag is. Wereldwijd, of misschien alleen in Nederland, of misschien alleen in de Leidse regio. Ik ga het voor je uitzoeken, ik ga het erna aan je vertellen, en dan gaan we samen bedenken welke plaat daar nou het beste bij past. Dat dus, en de lekkerste muziek, en de headlines, en het weer. Kortom, je kunt gewoon blijven luisteren. Dit is David Guetta en Baby Don't Hurt Me.

0: Elke dag vieren we wel iets. Of staan we ergens bij stil.
1: Vandaag is het 18 augustus.
0: Dit is vandaag.
1: En 18 augustus is de dag waarop in 1877 de planeet Mars ontdekt is. Ook is het vrouwenkiesrecht in de Verenigde Staten vandaag ingevoerd. Althans, op 18 augustus, wel in 1920 al hoor. Gelukkig was ook heel laat, maar dit is niet vandaag pas. En de anticonceptiepil die is ook uitgevonden op 18 augustus. Wat is er nog meer gebeurd? Patrick Swayze is geboren op 18 augustus. Je hoorde het net al bij de verjaardagen. Helaas is hij niet meer onder ons. Maar we hebben natuurlijk wel een lekkere plaat gedraaid uit Dirty Dancing. Maar weet je wat het ook is op 18 augustus? Sinds 2019 al 7 jaar lang. Het is Nationale Never Give Up Day. Een internationale dag waarop doorzettingsvermogen en vastberadenheid gevierd wordt. Ja, ik durf het al niet eens voor te stellen. Welke plaat past daar nou bij? Never Give Up Day. Je hoeft maar Gunna toe te voegen. En dan weet je eigenlijk al welke plaat we daarbij gaan draaien. Maar wie weet, denk jij ook zo. Mail hem naar rudo@centraalplus.nl. Het zou me verbazen als je met een andere plaat komt. Vandaag dus. Never Give Up Day.

Queen en Radio Gaga. Het is 11:30. Het is bijna tijd voor de headlines. Brigitte gaat je vertellen wat er in de regio gebeurd is en wat het weer gaat doen naar Flemming en paracetamollen.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Brigitte Disseldorp. Brandweerduikers hebben vanochtend rond 5 uur in een sloot langs het Kronensteinpad in Leiden gezocht naar een mogelijk slachtoffer. Aanleiding was een platgelopen stuk berm waar ook een schoen werd aangetroffen. De brandweer heeft langere tijd gezocht, maar trof niemand aan in de sloot. De zoekactie werd uiteindelijk zonder vondst beëindigd. En tijdens het opruimen van de zolder van het gemeentehuis van Oegstgeest is door de bode een opvallende sleutel gevonden. Het exemplaar is ongeveer 40 centimeter lang. Een sleutel van dat formaat kom je niet iedere dag tegen. Burgemeester Emiel Jentsch is nieuwsgierig en zou graag willen weten waar de sleutel vandaan komt. En de Leidse Zwemvierdaagse viert dit jaar een bijzondere mijlpaal. Al sinds 1975 springen Leidenaren tijdens een sportieve evenement het water in. De komende editie, die aankomende maandag van start gaat, is alweer de 50ste. Burgemeester Peter Heikoop geeft vanwege het Gouden Jubileum het officiële startschot. Op de slotavond op vrijdag staat bovendien de tweede editie van het Leids Kampioenschap Bommetje op het programma. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het blijft vandaag bewolkt, maar het wordt geleidelijk droger. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 21 graden en is de wind matig, windkracht 4. Vannacht is het bewolkt, met kans op motregen, en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 17 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Cat's Eye en Animal. En ja, net had ik het al verteld. Vandaag 18 augustus is Never Give Up Day. Ja, welke plaat past er nou bij? Dat kan er toch maar één zijn. Je wordt niet gerickrolled op dit moment. We gaan hem gewoon echt helemaal draaien. Dit is Rick Astley. En Never Gonna Give You Up hier bij Rudo op Centraal Plus.

Bruno Mars en Risk It All. En daarmee zit ook dit derde uur van Rudo met Robert er weer op. Na reclame met het nieuws ben ik nog één uur bij je. Na Mark Amber en Belong Together.

0: gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
2: Op vakantie?
3: Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het nog niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij de brand in de Ardennen raakten vannacht twee brandweermensen gewond. Ze hadden rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. In Diergaarde-Blijdorp is een Egyptische landschildpad geboren. Een piepklein diertje dat met uitsterven wordt bedreigd. Hij kwam 2 weken geleden in Rotterdam uit zijn ei en is nu zo groot als een paperclip. Uiteindelijk kan die 10 centimeter worden. Wereldwijd zijn er nog maar 7.500 Egyptische landschildpadden. Blijdorp werkt met andere dierentuinen samen om een reservepopulatie op te bouwen. Memphis Depay blijft mogelijk toch bij Corinthians. De 32-jarige voetballer heeft volgens de voorzitter van de club zijn overeenkomst bij de Braziliaanse voetbalclub verlengd tot 2028. Depay haalde vorige week hard uit naar Corinthians dat het aflopende contract van de Nederlander niet wilde verlengen. De club liet doorschemeren dat Depay te veel geld eiste. De twee partijen zijn het nu blijkbaar alsnog eens geworden over de financiële voorwaarden. Depay speelde tot dusver 79 wedstrijden voor Corinthians, waarin hij 20 keer scoorde. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.
6: Meer voor jou.
7: Goedemiddag, dit is Rudo met Robert.

0: R-U-D. Oh. Op de radio.
1: Goedemiddag, dit is RUDO op je radio, maar dan zonder Rudo met Robert. Hè? Rudo is lekker op vakantie. Volgende week doe ik het ook nog eventjes. Dus iedere ochtend van 9 tot 1. Gewoon zoals je gewend bent, met alle vaste onderdelen. Alleen een andere stem. In dit uur gaan we eens eventjes kijken wat er allemaal in de regio gebeurd is. We komen nog voorbij dus met een reportage. Verder heb ik de poll. Ja, dat was het. Ik moest even nadenken. Wat was het ook alweer? We hebben op onze website altijd een poll en daar kan je stemmen. En ik ben wel benieuwd of je dat al gedaan hebt. En ik geef ook even een tussenstand. Deze week gaat hij over de India-herdenking. Nou, natuurlijk ook nog de headlines en het weer. Brigitte gaat je precies vertellen wat er allemaal gebeurd is. En lekkere muziek, zoals deze van Shawn Mendes. Dit is Nothing. There's nothing holding me back.
0: Rio!

Snelle en Plaats de Ligt. En het is bijna 12:30, tijd voor de headlines. Brigitte, Brigitte, ga maar zitten. Ja, ze is er klaar voor. Ze gaat je vertellen wat er in de regio gebeurd is. En wat het weer gaat doen na Dua Lipa en Break My Heart. I've always been

0: my heart.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Brigitte Disseldorp. Brandweerduikers hebben vanochtend rond 5 uur in een sloot langs het Kronensteinpad in Leiden gezocht naar een mogelijk slachtoffer. Aanleiding was een platgelopen stuk berm waar ook een schoen werd aangetroffen. De brandweer heeft langere tijd gezocht, maar trof niemand aan in de sloot. De zoekactie werd uiteindelijk zonder vondst beëindigd. En tijdens het opruimen van de zolder van het gemeentehuis van Oegstgeest is door de bode een opvallende sleutel gevonden. Het exemplaar is ongeveer 40 centimeter lang. Een sleutel van dat formaat kom je niet iedere dag tegen. Burgemeester Emiel Jentsch is nieuwsgierig en zou graag willen weten waar de sleutel vandaan komt. En de Leidse Zwemvierdaagse viert dit jaar een bijzondere mijlpaal. Al sinds 1975 springen Leidenaren tijdens een sportieve evenement het water in. De komende editie, die aankomende maandag van start gaat, is alweer de 50ste. Burgemeester Peter Heikoop geeft vanwege het Gouden Jubileum het officiële startschot. Op de slotavond op vrijdag staat bovendien de tweede editie van het Leids Kampioenschap Bommetje op het programma. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het blijft vandaag bewolkt, maar het wordt geleidelijk droger. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 21 graden en is de wind matig, windkracht 4. Vannacht is het bewolkt, met kans op motregen, en het koelt in de Leidse regio aan Wassenaar af tot ongeveer 17 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
1: En deze week is die poll. Meer gemeenten in de regio organiseren een India-herdenking. Wat vind je daarvan? Nou, net hoorde je al een indrukwekkend gesprek dat verslaggever Brigitte Disseldorp had met iemand tijdens die herdenking in Leiderdorp. Goed om daarbij stil te staan, dat vindt 65%. Herdenken op 4 mei is genoeg, dat vindt 27%. En de rest van de mensen die heeft geen mening. Nou, vind je er ook iets van? Je hebt nog alle tijd om jouw mening daarover te geven. Want pas vrijdag wordt in het weekoverzicht de uitslag van de poll bekendgemaakt. En dan staat die dus dicht. En je kunt dus nog gaan stemmen.
0: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.

Harry Styles en American Girls. En daarmee zit deze uitzending erop. Het is bijna 1 uur. Deze aflevering van Rudo is voorbij. Morgenochtend ben ik er weer om 9 uur. Rudo, maar dan met Robert. Wij gaan eruit met Suzanne Freek. En ken je dat gevoel? Nou, zij in ieder geval wel.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder uit te breiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. De rechtbank in Den Haag heeft zijn voorarrest opgeheven. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren TBS met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Volgens de rechtbank zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakte aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is een Egyptische landschildpad geboren. Een van de kleinste soorten ter wereld. Het diertje is zo groot als een paperclip en kan 10 centimeter worden. De Egyptische landschildpad wordt met uitsterven bedreigd door voedseltekorten en omdat er in het verleden veel zijn gevangen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Brigitte Disseldorp. Brandweerduikers hebben vanochtend rond 5 uur in een sloot langs het Kronensteinpad in Leiden gezocht naar een mogelijk slachtoffer. Aanleiding was een platgelopen stuk berm waar ook een schoen werd aangetroffen. De brandweer heeft langere tijd gezocht, maar trof niemand aan in de sloot. De zoekactie werd uiteindelijk zonder vondst beëindigd. En tijdens het opruimen van de zolder van het gemeentehuis van Oegstgeest is door de bode een opvallende sleutel gevonden. Het exemplaar is ongeveer 40 centimeter lang. Een sleutel van dat formaat kom je niet iedere dag tegen. Burgemeester Emiel Jentsch is nieuwsgierig en zou graag willen weten waar de sleutel vandaan komt. En de Leidse Zwemvierdaagse viert dit jaar een bijzondere mijlpaal. Al sinds 1975 springen Leidenaren tijdens de sportieve evenement het water in. De komende editie, die aankomende maandag van start gaat, is alweer de 50ste. Burgemeester Peter Heikoop geeft vanwege het Gouden Jubileum het officiële startschot. Op de slotavond op vrijdag staat bovendien de tweede editie van het Leids Kampioenschap Bommetje op het programma. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het blijft vandaag bewolkt, maar het wordt geleidelijk droger. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 21 graden en is de wind matig, windkracht 4. Vannacht is het bewolkt, met kans op motregen, en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 17 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Unity NL On Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL On Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. Volgens de rechtbank in Den Haag zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren tbs met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder te verspreiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakt aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Veerman speelde eerder voor Volendam en Heerenveen. De afgelopen jaren gingen transfers naar Brentford en Fenerbahce niet door. Bij Borussia Dortmund hoopt Veerman weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Brigitte Disseldorp. Brandweerduikers hebben vanochtend rond 5 uur in een sloot langs het Kronensteinpad in Leiden gezocht naar een mogelijk slachtoffer. Aanleiding was een platgelopen stuk berm waar ook een schoen werd aangetroffen. De brandweer heeft langere tijd gezocht, maar trof niemand aan in de sloot. De zoekactie werd uiteindelijk zonder vondst beëindigd. En tijdens het opruimen van de zolder van het gemeentehuis van Oegstgeest is door de bode een opvallende sleutel gevonden. Het exemplaar is ongeveer 40 centimeter lang. Een sleutel van dat formaat kom je niet iedere dag tegen. Burgemeester Emiel Jentsch is nieuwsgierig en zou graag willen weten waar de sleutel vandaan komt. En de Leidse Zwemvierdaagse viert dit jaar een bijzondere mijlpaal. Al sinds 1975 springen Leidenaren tijdens het sportieve evenement het water in. De komende editie, die aankomende maandag van start gaat, is alweer de 50ste. Burgemeester Peter Heikoop geeft vanwege het Gouden Jubileum het officiële startschot. Op de slotavond op vrijdag staat bovendien de tweede editie van het Leids Kampioenschap Bommetje op het programma. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het blijft vandaag bewolkt, maar het wordt geleidelijk droger. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 21 graden en is de wind matig, windkracht 4. Vannacht is het bewolkt, met kans op motregen, en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 17 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: de jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Unity NL on Tour. Kom naar de vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
3: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ja 21 betwijfelt of het kabinet brede steun zal krijgen voor zijn begroting van zowel linkse als rechtse partijen. Ja 21-Kamerlid Michiel Hogeveen zegt dat er duidelijke verschillen zijn met Pro. Volgens hem staat de inzet van Pro haaks op die van Ja 21. Vandaag had Hogeveen een gesprek met minister Heijnen van Financiën. Pro-leider Klaver had gisteren een gesprek. Omdat het kabinet een minderheid heeft, heeft het de steun nodig van oppositiepartijen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen kan vandaag tot nu toe niet vanuit de lucht worden geblust. Vanwege de lage bewolking en slecht zicht worden de helikopters en blusvliegtuigen aan de grond gehouden, totdat het weer verbetert. Dankzij de regen breidt de brand in de Hoge Venen zich momenteel niet uit. De brandweer kan de meeste plekken inmiddels vanaf de grond bereiken. Alleen aan de oostkant zijn sommige plekken nog moeilijk toegankelijk. In het zuiden van Spanje is opnieuw een aardbeving geweest. De schok van 4,8 was goed te voelen in Granada. Dakpannen en stukken van gevels kwamen naar beneden. Drie mensen raakten licht gewond. Het eeuwenoude Alhambra, een belangrijke toeristische trekpleister, werd voor de zekerheid gesloten. Voor zover bekend is daar geen schade. De afgelopen dagen waren er ook al aardbevingen in het zuiden van Spanje. De zwaarste, ook een schok van 4,8, was zaterdag. Toen was er ook wat schade. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Bij Borussia Dortmund hoopt de Volendammer weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

B.O.B., Rivers Cuomo, Magic en Afrojack met Sia en David Guetta, Awake Tonight. Het is de middagshow, dinsdag 18 augustus, de dag die de boeken ingaat als echt na lange tijd weer een keer een sombere dag met ook van tijd tot tijd regen. Ik werd vanmorgen wakker en heel eerlijk, ik dacht dus echt dat het midden in de nacht was, want het was dus gewoon nog donker. Het kwam ook echt met bakken uit de lucht en ja, aan de ene kant is het jammer, aan de andere kant, ja, ik vond het ook wel weer wat gezelligs hebben of zo. Weet je wel, toch een beetje dat idee dat we langzaam richting het najaar gaan. Aan de andere kant, ja, het is ook gewoon nog zomervakantie. Dus als het aan mij ligt, een paar dagen wat minder goed weer. En daarna gewoon weer zonneschijn en wat hogere temperaturen. Ik ben bij tot 6 uur, de middagshow. Met heel veel nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. Ook Shawn Mendes komt eraan naar Jelly Roll. Dit is I'm Good.

is When You're Gone en I'm Good van Jelly Roll. Schoolsport 071 is er vanaf nu niet alleen voor kinderen en jongeren, maar ook voor volwassenen. En daarmee kunnen ook volwassenen in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude via een programma kennis maken met verschillende sporten en bewegingsactiviteiten. En dat kan je dan ook nog eens doen tegen een gereduceerd tarief. Dus ja, je kan er eigenlijk achter komen, is dat wel wat of is dat niks? Een aantal van die cursussen die begint volgende maand in september al. En op onze website centraalplus.nl staat een linkje. Ja, dan kan je eens rustig rond gaan neuzen om te kijken. Ja, wat vind ik nou leuk? Is dit wat voor mij? En kan ik me gaan aanmelden? Check het via centraalplus.nl of de nieuwsapp. Is dit nieuw?

Zetten Alicia Cara, Stay. En Tame Impala, de nieuwste zat afgelopen vrijdag in New Music Friday. Die heet Loser en die hoorde je op de radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. Centraal Plus met Alané, dit is Wes.

0: Fleming en Meteor niet nodig. En uit de 90's, Wes en Alané. En helaas, Wes, die grote hit scoorde in 98, is helaas niet meer onder ons. De middagshow met Rio, After the Love, ook Taylor Swift, haar nieuwste I Knew It, I Knew You komt eraan. En we checken even wat er vanaf 6 uur te zien is bij Centraal Plus op tv. Eerst nu tijd voor Robert Beursen, weerverkeer en regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus, meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Het treinverkeer tussen Hoofddorp en Leiden Centraal is vanochtend urenlang verstoord geweest. Een onderdeel van de stroomafnemer van een trein kwam op de bovenleiding terecht. Als gevolg reden er vanaf 6:15 vanochtend geen treinen meer op het traject Leiden-Hoofddorp en Leiden-Haarlem. Het probleem was pas rond 2:00 vanmiddag verholpen. Het mysterie rond de gevonden sleutel op de zolder van het gemeentehuis van Oegstgeest is opgelost. Het blijkt een cadeau te zijn geweest van de burgemeester van het Poolse stadje Grodzisk-Wielkopolski, waar de gemeente Oegstgeest een stedenband mee had. Op de achterzijde van de sleutel is ook het wapen van die gemeente te zien. In de jaren 90 is de sleutel cadeau gegeven. Na het verbreken van de stedenband is die op de zolder van het gemeentehuis terechtgekomen, waar de bode deze dus recent terugvond. En het Leids Ontzet Festival. Het festival speciaal voor jongeren duurt dit jaar niet één, maar twee avonden. Op zowel 2 als 3 oktober is het jongerenfestival te vinden op het terrein van voetbalvereniging Lugdunum. De eerste editie vorig jaar was helemaal uitverkocht. Reden voor de organisatie om het dit jaar 2 avonden lang te organiseren. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt. Morgenochtend valt er wat regen uit die bewolking. In de middag klaart het op en laat de zon zich zien. En dan loopt de temperatuur op tot 20 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A20 Gouden Hoek van Holland staat bij Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu... meer muziek voor jou.

0: uit de nieuwste Toy Story film, Taylor Swift en I Knew It, I Knew You.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Dinsdag, het is 18 augustus en bij ons op tv altijd het nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. En vanavond gaat het over de mini-run van Zwetterhagen. Ja, en ze zijn nog op zoek naar een aantal mensen met zo'n mini. Nou, dan ben ik wel benieuwd of het dan echt om die oude exemplaren moet gaan of dat het ook zo'n nieuwe mini mag zijn. Want ja, een paar jaar geleden is dat merk natuurlijk ook weer een soort van nieuw leven ingeblazen. Vanavond er alles over en dat kan je gaan bekijken via Ziggo kanaal 40 en 45 en ook bij KPN, Telfort, X4All en Tele 2, maar dan kanaal 1412. En ook gaat het over het Leids Ontzet Festival. Ik had gisteren de organisatie hier in de studio. En dat Leids Ontzet Festival gaat plaatsvinden op 2 en 3 oktober. En is er speciaal voor jongeren tussen de 15 en de 18 jaar. En dat allemaal dus vanavond te zien op tv bij Centraal Plus.

Going Home en Avril Lavigne met Skaterboy. Aankomende maandag dan begint alweer de Leidse Zwemvierdaagse. En dat is een bijzondere. Het is er eentje met een gouden randje, namelijk een gouden jubileum. Het bestaat 50 jaar. Nou, eigenlijk een kleine kanttekening. Eigenlijk zou het 51 jaar bestaan, maar 2020, corona, dat gooide roet in het eten. En daarom vieren ze dus dit jaar dat 50-jarig bestaan. In 1975 was de eerste editie. En aankomende maandag gaat burgemeester Peter Heikoop vanwege dat gouden jubileum het officiële startschot geven. Nou, dan is het 4 dagen zwemmen en aankomende vrijdag staat er ook een leuke activiteit op het programma. Dan is namelijk het programma Bommetje er. En dan is het de bedoeling om zo'n groot mogelijk of zo'n heftig mogelijk bommetje te maken in het zwembad. Alle informatie centraalplus.nl. De middagshow in volle gang met nu Emma Heesters. Dit is Hartebreker.

wekenlang een dikke hit in de 30 op naam van Bibi Rexha en Faithless, New Religion en daarvoor de nieuwste Emma Heesters en die heet Hartebreker. Ik heb zometeen Mike van Bemmelen in de studio. We gaan het hebben over 750 jaar Zoeterwoude. Nou, die feestweek komt steeds dichterbij. Volgende week zaterdag 29 augustus gaat die officieel beginnen. En Mike van Bemmelen is een fotograaf uit Zoeterwoude en hij heeft een tentoonstelling gemaakt. En daar gaan we het uitgebreid over hebben. Gaan we eens eventjes kijken wat voor foto's dat zijn en hoe ver we dan terug de tijd ingaan. En ook gaan we het hebben over de China-week in de Stevenshof in Leiden. Marianne Matthijssen komt hier in de studio. En die week gaat dan plaatsvinden van 7 tot 12 september. Het is de middagshow met Post Malone samen met Morgan Wallen. I had some help.

0: Bij Winkelboulevard de Baanderij in Leiderdorp shop je voor alles in je huis. En altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Op vakantie?
3: Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest in Den Bosch. De reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege het demonstratierecht. Israël heeft volgens de Syrische staatstelevisie vanochtend een militaire basis in het noordwesten van Syrië aangevallen. Het Israëlische leger heeft er nog niets over gezegd, maar de Amerikaanse Syrië-gezant spreekt van bevestigde Israëlische aanvallen en een onnodige escalatie. De luchtmachtbasis zou beschadigd zijn, maar er worden geen slachtoffers gemeld. Sinds de val van het Assad-regime valt Israël geregeld doelen in Syrië aan, naar eigen zeggen om de eigen veiligheid en die van Syrische minderheden te beschermen. Op de A2 is een busje voor gevangenen betrokken geraakt bij een ongeluk. Bij knooppunt Everdingen botsten meerdere auto's op elkaar. Een gevangene in het busje raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In IJsde in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Een schandaal rond vruchtbaarheidsklinieken in het Turkse deel van Cyprus is groter dan gedacht, meldt de BBC. Vermoedelijk zijn minstens 30 Britse kinderen verwekt door gebruik van de verkeerde donoren. Ouders kregen niet de donoren die ze hadden uitgekozen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er beginnen wat korte files te ontstaan in de regio. Op de A4 onder andere van Amsterdam naar Rotterdam bij Den Haag-Zuid. Daar is de vertraging nu 10 minuten. En op de N207 Alfa aan Rijnberg-Ambacht bij Haastrecht ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeers.

Eigenlijk een beetje een zangeres in de categorie eendagsvliegen. Carly Rae Jepsen, ze scoorde deze in 2012. Call Me Maybe bij Centraal Plus. Even na vieren, dat betekent het laatste uur van de werkdag is officieel ingegaan. Deze toch een beetje sombere en druilerige 18 augustus. Nou ja, denk maar zo, het is goed voor de plantjes en goed voor het water in de sloten en in alle vaarten. Ja, dit vind ik wel een beetje het nieuws van vandaag. Vanmorgen heeft de burgemeester van Oegstgeest een sleutel op zijn Facebookpagina gepost. En die sleutel die hebben ze gevonden bij het opruimen van de zolder van het gemeentehuis. Ja, een hele grote sleutel, volgens mij 40 centimeter. En de vraag was, ja, waar zou deze van kunnen zijn? Dus vanmiddag is de redactie van Centraal Plus daar eventjes ingedoken. En wat blijkt nou, die sleutel die dateert uit 1997... en heeft dan weer alles te maken met carnaval. Nou, check het artikel even op onze eigen website. Dat is centraalplus.nl. De sleutel, het mysterie en dus uiteindelijk ook de oplossing. Zoeterwoude. Dit jaar bestaat het dorp 750 jaar. En Mike van Bemmelen is fotograaf. En daar komt een bijzondere tentoonstelling aan. Ja, wat hij precies gaat doen en hoe die eruit komt te zien, dat horen we zo meteen. Want Mike is hier in de studio. Ook Pink, What About Us, komt eraan na een liedje die wekenlang op 1 heeft gestaan. En een X-Plus track, Shakira en Burna Boy. Dit is Die Die.

0: Pink, What About Us en Shakira met Burna Boy en Dai Dai, die hoorde je bij Centraal Plus. Ja, Zoeterwoude, 750 jaar en er komt een complete feestweek aan. En in Zoeterwoude zit ook een fotograaf, eigenlijk midden op het dorpsplein. Zijn naam is Mike van Bemmelen en Mike is in de studio. Mike, goedemiddag.
1: Dankjewel.
0: Hoe lang zit je al in het vak qua fotografie?
1: Heel erg lang. Ik denk een jaartje of 30.
0: Oké. Ja. Dus echt al een behoorlijk lange tijd. En wat is een beetje jouw specialisme? Wat is nou hetgeen waarvan je zegt, ja, hier ben ik misschien in mijn loopbaan wel wat allermeest trots op?
1: Wat mijn specialiteit is, ik doe heel veel corporate fotografie. Ik werk voor advocatenkantoren, notariaten, accountants. Maar ik werk bijvoorbeeld, ja, ik kan natuurlijk geen namen noemen, maar ik werk voor heel veel grote partijen door heel Nederland in. Van op de Zuidas in Amsterdam, Rotterdam, maar ook voor ZZP'ers in de omliggende dorpen.
0: En heb jij een bepaalde foto, iets dat jij ooit hebt gemaakt waarvan je zegt, ja, dit is echt een schot in de roos geweest, hier ben ik mega trots op?
1: Ja, die hangt bij mij in de zaak. Een hele mooie foto van de tuinman van een bekend merk in schoonheidsproducten.
0: En wat is er dan zo bijzonder aan die foto? Ben ik wel even benieuwd wat dan die foto zo, ja, eruit laat springen?
1: Het licht, de blik, de houding, de kleuren. Eigenlijk, die foto's klopt helemaal.
0: Gewoon de perfecte foto, juiste moment, juiste belichting.
1: Ja. Als je de 29e op Dorpsplein bent, kan je hem zien hangen.
0: Oké, kom ik sowieso eventjes bij jou kijken. Ja, dat fotograferen, dat heb je niet van een vreemde. Opa, je ouders en jij bent als het ware de derde generatie, begreep ik. Ja, wat is dat dan, zeg maar, dat in die familie ooit zo is opgestart, dat fotograferen?
1: Ja, mijn opa die is in 1929 begonnen met fotograferen. Hij had 13 kinderen. En mijn opa had meerdere baantjes, want ja, om 13 kinderen te onderhouden in die tijd, dat was niet heel makkelijk. Dus hij deed van alles nog wat, maar hij deed ook fotografie daarbij. Hij had een studio in de Zuidbuurt. En omdat dat zo'n succes was, is hij met alle andere dingen gestopt en in de fotografie doorgegaan. En mijn vader en twee van de broers van mijn vader zijn op een gegeven moment ook de fotografie ingegaan. En mijn vader heeft uiteindelijk het bedrijf van mijn opa voortgezet, samen met mijn moeder.
0: Dus eigenlijk met recht een familiebedrijf. Jij bent dan die derde generatie. Ja. En het leuke is, en daarom ben je hier ook, heeft dus alles te maken met het jubileum van Zoeterwoude. Er komt een fototentoonstelling aan.
1: Ja, het is niet echt een fototentoonstelling. Het wordt meer een vertoning van wat beelden op de muur van mijn studio gedaan. Ik heb een grote muur in mijn studio van 4x6 meter. En daar worden wat foto's uit de tijd van 700 jaar Zoeterwoude vertoond. Dus 49 jaar geleden, toen is Zoeterwoude 700 jaar gevierd. Dus een jaar te laat, hè, zoals we ook bij jullie hebben kunnen lezen.
0: Ja, klopt.
1: En omdat we nu in de aanloop naar het 100 jaar bestaan van mijn bedrijf, want mijn bedrijf bestaat sinds 1929. Omdat we daar in de aanloop naartoe aan het zoeken zijn naar mooi beeldmateriaal voor als we 100 jaar bestaan straks, kwam mijn vader een stapeltje foto's tegen die hij gemaakt heeft tijdens de feest van 700 jaar Zoeterwoude.
0: Dat is wel heel erg bijzonder eigenlijk.
1: Ja, was wel leuk. Ik sta er zelf ook nog op.
0: En, is dat dan zwart-wit of zijn dat inmiddels wel al kleurenfoto's? Of heb je dat om kunnen zetten?
1: Nee, dat was toen een beetje de beginperiode van kleurenfoto's. Dat was er denk ik een jaar of 5 of 10 of zo in die periode. Maar er werd ook nog heel veel in zwart-wit gefotografeerd. Het archief van die tijd is deels zwart-wit en deels kleur.
0: En daar is dus een tentoonstelling van gemaakt. Die is digitaal te bekijken. En dat is dan weer een link met het jubilerende Zoeterwoude 750 jaar.
1: Ja, ik vond het wel leuk om dat te vertonen tijdens die dag. Waar mensen reden om even naar binnen te lopen. En dan kunnen ze even een paar minuten de film kijken. De foto's kijken.
0: Is gewoon pure nostalgie. En ik kan me zomaar even voorstellen. Er moeten mensen in leven zijn die dat hebben meegemaakt. En die denken, ik zie mezelf op een foto staan. Of dit weet ik nog.
1: Ja, ik.
0: Jij staat er zelf ook gewoon op.
1: Ik sta er zelf ook gewoon op.
0: Ja. En hoe oud was je toen? Durf het bijna niet te vragen. Maar
1: hoe oud was ik toen? Ja, 50 jaar geleden. Ik word 59 dit jaar. Dus
0: echt nog klein jongetje.
1: Ik was een klein jochie, ja.
0: 8, 9 jaar. Ja. Hey, en van welke tijd tot welke tijd, zeg maar, is dan het meest bijzondere? Als we gaan kijken naar al die foto's die we dan te zien kunnen krijgen. Is dat echt alleen van die dag of is het nog breder?
1: Nee hoor, dat is de foto's die je zien krijgt. Dat zijn hoofdzakelijk mensen uit het dorp die in klederdracht door het dorp heen huppelen. En een paar groepsfoto's bij een school. Het is geen enorm grote expositie. Het is vrij klein. Maar het is wel leuk om eventjes te zien. Zoals ik net al zei, we zijn bezig met beelden te zoeken van de afgelopen periode. De echte bijzondere foto's. En in de loop daarnaartoe kwamen we dit tegen. En ik ben al aan het zoeken geweest of er meer gemaakt is in die periode. Maar wij hebben alle agenda's nog uit die tijd. Dat is ook wel vrij bijzonder.
0: Oh, wat grappig. Ja. Een soort boekhoudsysteem alleen dan met de afspraken van toen.
1: Van die langwerpige geschreven agenda's.
0: Ja.
1: En daar ben ik eens doorheen aan het bladeren geweest in die feestweek. En ik zag dat zowel mijn vader als mijn moeder alleen maar opdrachten en huwelijksfotografie, huwelijksreportage op hadden staan. Dus die had hartstikke druk. Dus mijn vader is tussendoor af en toe een paar foto's gaan maken. Het is niet zo. Mijn ouders zijn geen persfotograaf geweest. Ik ook niet. Dus zij waren niet bezig om een echte verslag te maken. Ze hebben tussendoor af en toe wat beelden gemaakt ervan.
0: Ja, en die beelden kunnen we dus terug gaan zien op 29 Zeker. Augustus. Is ja. dat alleen die dag of zeg je, ja, misschien is er wel zoveel animo dat ik het vaker laat zien of dat je er meer mee gaat doen nog?
1: Wie weet. Er zijn wel van rond 1945, rond 1950 en rond 1955 heeft mijn vader 3 fotoboeken samengesteld. Dat is prachtig om te zien. Dat is natuurlijk nog veel ouder. Dat is ook een heel andere beeldkwaliteit, allemaal in zwart-wit. Dus mijn vader heeft dat destijds gemaakt. Dat is ontzettend leuk om dat te zien, hoe de mensen destijds leefden.
0: Ja, eigenlijk zou je bijna een keer van een hele grote expositie moeten doen als er nog veel meer materiaal is gevonden. Ja. En dat ergens, ja, of bij jou in de studio of ergens anders tentoon te stellen.
1: Nou, dat is waar we nu mee bezig zijn voor straks 100 jaar bestaan, om daar iets mee te gaan doen.
0: Ja, super gaaf. Ja. 29 augustus, van hoe laat tot hoe laat ben je open om deze bijzondere collectie te gaan bekijken?
1: Uit mijn hoofd, volgens mij start het om 10:00.
0: Mm-hmm.
1: En volgens mij heb ik gezegd op elk heel uur of zo dat we hem aanzetten. Maar misschien wordt dat vaker. Ja,
0: moet gewoon eens kijken wat de animo is.
1: Ja, dat zien we wel.
0: Je zit op het Dorpsplein in Zoeterwoude. En vanaf 10:00 kan je dus sowieso die 50 jaar geleden de viering kan je gaan bekijken. En misschien wel meerdere bijzondere foto's van nog veel langer geleden.
1: Wie,

0: Dua Lipa, Dance the Night en Keen, Somewhere Only We Know.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Meer gemeenten in de regio organiseren een Indië-herdenking. En wij willen van jou graag weten in de poll, in de stelling van deze week, wat vind jij daarvan? Goed om daarbij stil te staan, dat zegt momenteel 61%. Herdenken, dat doen we op 4 mei en dat is genoeg, dat zegt 24%. En 15% geeft aan, ja, ik heb eigenlijk geen mening. Ik ben benieuwd, hoe sta jij hierin? Zeg je, het is belangrijk, meerdere herdenkingen per jaar, onder andere dus zo'n Indië-herdenking. Of heb je zoiets van, ja, weet je, we kunnen het ook allemaal gewoon tegelijk doen. En dat is dan op 4 mei de Nationale Dodenherdenking. Stemmen kan je doen online, centraalplus.nl en natuurlijk ook via onze nieuwsapp.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: Zijn we onderweg naar het einde van de werkdag. En dit liedje is een week geleden de plustrack geweest. Nieuw talent afkomstig uit Almelo. Sven Seliers, Somebody New.

0: Sven Seleers en Somebody New. Centraal Plus, de middagshow. Met zometeen bezoek van Marianne Matthijssen om te praten over de China-week in de Stevenshof in Leiden. Die gaat plaatsvinden van 7 tot en met 12 september. Ook Martin Garrix komt eraan samen met Ed Sheeran. Repeat it, na weerverkeer en regionieuws. De man die altijd up-to-date is. Hier is Robert Beursen.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Het treinverkeer tussen Hoofddorp en Leiden Centraal is vanochtend urenlang verstoord geweest. Een onderdeel van de stroomafnemer van een trein kwam op de bovenleiding terecht. Als gevolg reden er vanaf 6:15 vanochtend geen treinen meer op het traject Leiden-Hoofddorp en Leiden-Haarlem. Het probleem was pas rond 2:00 vanmiddag verholpen. Het mysterie rond de gevonden sleutel op de zolder van het gemeentehuis van Oegstgeest is opgelost. Het blijkt een cadeau te zijn geweest van de burgemeester van het Poolse stadje Grodzisk-Wielkopolski, waar de gemeente Oegstgeest een stedenband mee had. Op de achterzijde van de sleutel is ook het wapen van die gemeente te zien. In de jaren 90 is de sleutel cadeau gegeven. Na het verbreken van de stedenband is die op de zolder van het gemeentehuis terechtgekomen, waar de bode deze dus recent terugvond. En het Leids Ontzet Festival. Het festival speciaal voor jongeren duurt dit jaar niet 1, maar 2 avonden. Op zowel 2 als 3 oktober is het jongerenfestival te vinden op het terrein van voetbalvereniging Lugdunum. De eerste editie vorig jaar was helemaal uitverkocht. Reden voor de organisatie om het dit jaar 2 avonden lang te organiseren. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt. Morgenochtend valt er wat regen uit die bewolking. In de middag klaart het op en laat de zon zich zien. En dan loopt de temperatuur op tot 20 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat 1 korte file in de regio en dat is op de A20 Gouda Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Ellie Goulding, Burn en Martin Garrix met Ed Sheeran en Repeat It. En die hoorde je bij Centraal Plus, de radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. Van 7 tot en met 12 september, dan is het de China Week in de Stevenshof in Leiden. En in de studio Marianne Matthijssen. Goedemiddag.
1: Ja, hallo Elmar.
0: De China Week. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ja. Ik begreep sowieso, jullie zijn heel erg actief om de Stevenshof te laten bruisen. Om iedere keer allerlei activiteiten te verzinnen en te organiseren.
1: Dat klopt. Ja, we zijn wel een paar jaar mee bezig. En iedere keer doen we weer iets meer.
0: En zo'n China Week, hoe lang bestaat deze al? En dan ben ik ook heel erg nieuwsgierig. Ja, wat doen jullie dan allemaal tijdens zo'n week?
1: Ja, nou, we hebben aan het begin van het culturele seizoen altijd een openingsweek in september. Want dan begint alles weer. In de zomer ligt het min of meer stil. En dan doen we het themaweek. En we hebben nu de Italië-week gehad, de Spanje-week. En toen dachten we, nou, China, dat is misschien ook wel interessant.
0: Hé, wat grappig. En ja, dat betekent dat die week dus bol staat met allerlei activiteiten met het linkje naar China. Begreep sowieso dat er gegeten gaat worden.
1: Dat klopt helemaal. En dat vind ik zelf eigenlijk het allerleukste. Nou, ik vind het allemaal leuk hoor, maar wij hebben nu voor de kookworkshop, want we doen altijd een kookworkshop in die week, een restaurant uit Rotterdam weten te interesseren. En dat heet Café Dak. En ja, dat is geroemd in de NRC en in de Volkskrant. En toen dacht ik, hoe kom ik nu aan een goed restaurant? En ik zou eigenlijk Alexander doen, want dat is, ja, een heel bekend restaurant in Leiden en dat zit in de Stevenshof. Maar die zijn er niet. Die zitten in China, dus ja, dat is
0: dan net pech. Maar goed, ik hoor alweer, uiteindelijk is dat goed gekomen. Zij gaan dus koken met de inwoners van de Stevenshof. Al enig idee wat er gemaakt gaat worden?
1: Ja, dat weet ik ook. Dat restaurant Café Dak is afkomstig eigenlijk. Die keuken die zij brengen komt uit Xi'an. En Xi'an is een streek in China die is bekend om het terracotta leger. Ik weet niet of je dat wat zegt, maar
0: ik heb er ooit van gehoord, maar ik kan je niet 1, 2, 3 uitleggen wat het nou exact is. Maar het klinkt in ieder geval, ja, die Chinese keuken is goed, dus volgens mij moet dat goed komen.
1: Ja, en dit is vooral een noedelkeuken. Dus we gaan leren noedels maken.
0: Leuk! En dat is dus onderdeel van die week tussen 7 en 12 september. Daarnaast gaat er nog heel veel meer gebeuren. Onder andere is er een lezing. Er gaat een film vertoond worden.
1: Ja, dat heet The Farewell. Die is uit 2019. Het is gemaakt door een Lulu Wang. Dat is een filmmaakster. En het is Chinees-Amerikaans. Want volgens mij woont zij in Amerika. Maar het is opgenomen ook in China, die film. En het thema daarvan is eigenlijk hoe Chinezen omgaan met slecht nieuws brengen. En dat is in een tragicomedie verpakt. Dus ik zou zeggen, kom allemaal kijken. Want het is om te lachen, maar het is ook wel een beetje dramatisch.
0: Een soort van Chinese wijze levenslessen.
1: En zonder meer.
0: En die lezing, is dat dan ook Chinees? Gaan we een soort boek te zien krijgen met letters die we eigenlijk allemaal niet snappen? Of moet ik het anders zien?
1: Nee, ziet maar anders. Want de lezing die gaat over kunst. En met name de invloed van China op de Nederlandse kunst. En dan gaat dat vanaf Rococo, dus dat is zo'n 18e eeuw, tot nu. En het bekendste voorbeeld is Delfts Blauw. Want dat komt eigenlijk ook uit China. Hè?
0: En waar gaat dit dan allemaal plaatsvinden? Is dat in het wijkcentrum of hebben jullie andere locaties daarvoor in gedachten?
1: Nou, we hebben een groot wijkcentrum. Er zit een buurthuis in. In dat buurthuis doen we de kookworkshop. Want die hebben een heel goed geoutilleerde keuken. En we hebben ook een jazzcafé. Dus er komt een jazzband, Sobot. Die gaan ook nog een beetje Chinese jazz brengen. En dat is ook in de grote zaal van het buurthuis. En de film is in de bibliotheek. Daar hebben we namelijk een prachtig bioscoopscherm. Dus die bioscoop is prachtig verbouwd. En dat scherm is echt top.
0: En met hoeveel mensen organiseren jullie deze week? Nou, doe je dat alleen of heb je een team? En gaan jullie één keer in de zoveel tijd met elkaar vergaderen van wat moeten we nu gaan doen?
1: Ja, ik verzin eigenlijk wel heel veel.
0: Een soort drijvende kracht daar in de Stevenshof.
1: Maar we hebben een team. En dat bestaat uit een aantal mensen die dan helpen met de uitvoering. Met de kaartjes verkopen, met de posters maken. Gastvrouw zijn of gastheer als de bezoekers ontvangen worden. En we werken samen met de Inclusio en B+C. Dat is heel belangrijk.
0: En als we nou kijken naar de opkomst, is het druk tijdens dit soort weken? Als we even terugblikken naar bijvoorbeeld de Italië-week van onlangs?
1: Ja, want ik zal maar zeggen, die kookworkshops, dat is wel opmerkelijk. Die zijn altijd uitverkocht.
0: Ja.
1: En ja, dus en meestal, want we hebben nog een klassiek concert. En we hebben ook nog een muziek in de biep, heet dat. En dan, ja, we werken het liefst met mensen uit de Stevenshof. Dus bijvoorbeeld de muziek in de biep komen er uit mijn straat twee jongens. Chinese jongens. En die gaan Rachmaninov en Liszt en Chopin spelen. Dat doen ze echt fantastisch. Dat is gratis trouwens. En het lunchconcert is ook speciaal, want dat wordt door een pianist gespeeld, Rodrigo Robles de Medina. En die is heel erg voor het promoten van Surinaamse B-componisten met een Chinese achtergrond.
0: Ik hoor het alweer. Dat gaat een bijzondere week worden.
1: Ja.
0: Is het dan zo dat iedereen welkom is? Of is het echt voor en door de inwoners van de Stevenshof?
1: Nee, natuurlijk niet. Het is voor iedereen. Maar je moet gewoon naar de Stevenshof komen. Dat is toch hartstikke leuk.
0: Nou, bij deze even het oproepje. Is er een website waar alle activiteiten op staan, inclusief deze speciale China-week van 7 tot en met 12 september?
1: Ja, dus je kan op de website van de wijkraad kijken. En de tickets, want je moet voor sommige activiteiten betalen, maar dat is super weinig hoor, €7,50 voor een concert.
0: Een soort bijdrage.
1: Ja, het is meer een bijdrage. De lezing is gratis, de muziek in de biep is gratis. Maar de film kost €5,50 en dat kan je allemaal vinden op Poorttickets.
0: Ik zou zeggen, maak er een geweldige week van. Succes met alle voorbereidingen. En dankjewel voor de toelichting. Marianne Matthijssen in de studio van Centraal Plus.

Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love en een classic. Even terug naar 1986 met Steve Winwood en Higher Love. Zometeen na 5, dan heb ik de nieuwsupdate voor je. Ga ik je bijpraten over het wel en wee van deze dag, dinsdag 18 augustus. En dit is Snelle, Plaats Delict.

0: 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur, welzijns en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
2: Op vakantie?
3: Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping.
4: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Volgens het ACTA komt dat door een tekort aan tandartsen en blijft dat tekort ook oplopen. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Dat kost ruim 27 miljoen euro. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. DPG Media, het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant, gaat in beroep tegen de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic. Volgens de inspectie Gezondheidszorg hebben ze met hun artikelen reclame gemaakt voor die middelen. De kranten noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en spreken van censuur. De Telegraaf en NRC verwachten een soortgelijke boete. In dat geval gaan ook die kranten dat aanvechten. In Griekenland zijn 3 doden gevallen bij een helikopterongeluk. Een Brits echtpaar en de Griekse piloot. De helikopter stortte neer vlak voor de landing op het eiland Syfnos. Vermoedelijk door een technisch mankement. Het echtpaar uit Londen was op huwelijksreis en had de helikopter gehuurd om van Athene naar Syfnos te vliegen. Het weer, kans op regen, tussendoor ook nog wat zon. Ongeveer 20 graden is het. En ook morgen wolken, regen en zon bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat bij Hoogmade 7 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 10 minuten extra reistijd. En op de A20 Gouda hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
7: Meer voor jou. Einde werkdag met zometeen Zoe Levi en ook de nieuwsupdate komt eraan. En dit is Temper City Self-Aware.

0: klinkt eigenlijk best wel lief, toch? Zoe Levi en Sluit me in je armen. En Temper City, die hoorde je met Self-Aware bij Centraal Plus.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto. Of op je fiets. Of...
0: ja, even wennen. Door de regen naar huis.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: Beetje een sombere dinsdag. Het is 18 augustus. Het regent eigenlijk al de hele dag. Het is een beetje van die motregen. En nou hoorde ik dat het eigenlijk in het najaar flink moet gaan motregenen. Of van die druilerige dagen moeten gaan worden. Om dus te zorgen dat de natuur weer een beetje op krachten komt. Want het is natuurlijk veel en veel te droog. Overal zie je fotootjes en filmpjes van droge jachthavens. De Rijn ligt veel te laag, maar ook de Maas ligt veel te laag. En er moet dus eigenlijk gewoon heel veel regen vallen. Aan de andere kant, het is ook gewoon nog zomervakantie. Het zou een beetje jammer zijn als dat laatste staartje dan alleen maar regen gaat worden. Maar goed, weet je, we gaan het gewoon zien. Vanaf komende week gaat het wel weer iets beter worden. Met ook zonnige temperaturen en wat meer zonneschijn. Althans, warmere temperaturen en wat meer zonneschijn. Zo moet ik hem eigenlijk formuleren. Zometeen de nieuwsupdate. Ook Dean Lewis en Be Alright komt eraan. Eerst Calvin Harris en Jesse. Dit is Satisfied.

0: Be Alright van Dean Lewis en Satisfy, Calvin Harris en Jazzy.
1: Het is 4:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
0: Ja, noem het even het mysterie van vandaag. Een gevonden sleutel op de zolder van het gemeentehuis in Oegstgeest. Een oproepje van burgemeester Emil Jentsch. En daar is behoorlijk veel op gereageerd. En we zijn daar eens even dieper ingedoken. Ja, wat blijkt nou? Dat de mysterie hebben we kunnen oplossen hier op de redactie van Centraal Plus. Het was namelijk een cadeau van een Pools zusterstartje. En het heeft dan ook weer een link met carnaval. Nou, check dat artikel. Er staan er twee op onze eigen website centraalplus.nl. En dan weet je meteen hoe, wie, wat en waar. Nou, dan van concertzaal naar club. De Nobel wil Leiden weer laten dansen met in ieder geval een indrukwekkend nachtprogramma. Daarnaast alles over het gouden jubileum voor Leidse zwemvierdaagse. En schoolsport 071 is er nu ook voor volwassenen. Daarnaast het Ripaircafé Oegstgeest. Die gaat weer van start. Gaan ze doen op zaterdag 5 september. En afgelopen nacht, brandweerduikers die zoeken naar mogelijk slachtoffer in sloot langs het Kronensteinpad. Er is daar een schoen gevonden en ook een afdruk in het gras. Uiteindelijk is er niks aangetroffen, dus dat is wel weer heel erg fijn. En ook was er vandaag trouwens nog een flinke storing wat betreft het treinverkeer. Inmiddels rijdt het wel weer normaal, maar er is daar iets afgebroken op zo'n trein. En dat heeft dus voor behoorlijk wat verstoring gezorgd op het spoor in de richting van Haarlem en Amsterdam. Dat en meer op de website centraalplus.nl en hier op de radio de Benga Boys na Jason Derulo en Take You Dancing.

Ja, is toch een lekker vooruitzicht als je nog op vakantie mag of je bent op dit moment op vakantie en je hebt misschien wel Centraal Plus aanstaan omdat je denkt toch een beetje op de hoogte blijven van het nieuws uit mijn eigen omgeving. Venga boys, we're going to Ibiza. Ik kreeg vanmiddag een fotootje van collega Rudo. Die zit momenteel op de Canarische eilanden en die zit daar in zo'n mooi resort en die is vanmiddag gaan zwemmen in een soort baai. Eigenlijk een soort zwembad, maar dan gekoppeld aan een baai en een stukje zee of zo. Nou, in ieder geval, het zag er subtropisch uit. Ik heb direct Wondval voor je klaarstaan. Eerst uit België en uit Nederland. Pommelien Thijs, samen met Mo. Dit is het midden.

0: Einde werkdag, onderweg naar huis met het nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. En de muziek van Centraal Plus, Direct Want Fall en Pommelien Thijs met Het Midden samen met Mo. En als je blijft luisteren, Narcotic Trust, I Like It komt eraan. En ook het mooie Nothing Really Matters van Mr. Props. Na weer verkeer en regio nieuws, hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus, meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Het treinverkeer tussen Hoofddorp en Leiden Centraal is vanochtend urenlang verstoord geweest. Een onderdeel van de stroomafnemer van een trein kwam op de bovenleiding terecht. Als gevolg reden er vanaf 6:15 vanochtend geen treinen meer op het traject Leiden-Hoofddorp en Leiden-Haarlem. Het probleem was pas rond 2:00 vanmiddag verholpen. Het mysterie rond de gevonden sleutel op de zolder van het gemeentehuis van Oegstgeest is opgelost. Het blijkt een cadeau te zijn geweest van de burgemeester van het Poolse stadje Grodzisk-Wielkopolski, waar de gemeente Oegstgeest een stedenband mee had. Op de achterzijde van de sleutel is ook het wapen van die gemeente te zien. In de jaren 90 is de sleutel cadeau gegeven. Na het verbreken van de stedenband is die op de zolder van het gemeentehuis terechtgekomen, waar de bode deze dus recent terugvond. En het Leids Ontzet Festival. Het festival speciaal voor jongeren duurt dit jaar niet één, maar twee avonden. Op zowel 2 als 3 oktober is het jongerenfestival te vinden op het terrein van voetbalvereniging Lugdunum. De eerste editie vorig jaar was helemaal uitverkocht. Reden voor de organisatie om het dit jaar 2 avonden lang te organiseren. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt. Morgenochtend valt er wat regen uit die bewolking. In de middag klaart het op en laat de zon zich zien. En dan loopt de temperatuur op tot 20 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files in de regio. Er zijn er maar een paar die meer dan 5 minuten vertraging opleveren. Op de A20 is dat het geval. Van Gouda naar Hoek van Holland, daar zij 10 minuten in de file bij Rotterdam-Delfshaven. En op de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht bij industriegebied Gouwenstroom ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Narcotic Trust en I Like It and Nothing Really Matters van Mr. Props. Eventjes iets om rekening mee te houden. De Spanjaardsbrug die Leiden en Leiderdorp met elkaar verbindt is 3 weken dicht. Sinds gisteren is dat voor auto's en bussen. Ja, gisteren 17 augustus en hou er dus even rekening mee dat deze brug gesloten is tot en met vrijdag 11 september. Er worden dan gasleidingen aan de Lage Rijndijk vervangen en de weg kan niet worden gebruikt en daarom is de brug dus buiten gebruik. Betekent omrijden geblazen via de andere twee bruggen. Er zijn er nog twee die Leiden en Leiderdorp met elkaar verbinden en deze is dus afgesloten tot en met vrijdag 11 september. En meer nieuws onder andere uit Leiderdorp, maar ook al het nieuws uit Wassenaar, dat vind je op onze website centraalplus.nl. Toch een beetje zonneschijn op de radio met El Perdón. Ik ga Nicky Jam voor je draaien met Enrique Iglesias. Eerst Mr. Know It All. Dit is Teddy Swims.

Alex Warren en Passenger. Het is bijna 6 uur geworden. Dinsdag 18 augustus. En dat betekent het einde van de werkdag en het einde van de middagshow. Morgen weer een verse vanaf 3 uur. Dan ga ik je weer bijpraten en vergezellen op de woensdagmiddag. En wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Nou, check dan regelmatig even onze eigen website centraalplus.nl. Is dit

0: altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
2: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
3: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Het OM en de curator van het failliete cryptoplatform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Al voor het faillissement konden klanten ineens niet meer bij hun digitale munten. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. De verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niets over zeggen. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht gaat het langere tijd regenen. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Ook morgen is het eerst nog regenachtig. Later breekt weer af en toe de zon door. Kan er nog een bui vallen, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat tussen Delft en Den Haag-Ippenburg 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu...

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Het treinverkeer tussen Hoofddorp en Leiden Centraal is vanochtend urenlang verstoord geweest. Een onderdeel van de stroomafnemer van een trein kwam op de bovenleiding terecht. Als gevolg reden er vanaf 6:15 vanochtend geen treinen meer op het traject Leiden-Hoofddorp en Leiden-Haarlem. Het probleem was pas rond 2:00 vanmiddag verholpen. Het mysterie rond de gevonden sleutel op de zolder van het gemeentehuis van Oegstgeest is opgelost. Het blijkt een cadeau te zijn geweest van de burgemeester van het Poolse stadje Grodzisk-Wielkopolski, waar de gemeente Oegstgeest een stedenband mee had. Op de achterzijde van de sleutel is ook het wapen van die gemeente te zien. In de jaren 90 is de sleutel cadeau gegeven. Na het verbreken van de stedenband is die op de zolder van het gemeentehuis terechtgekomen, waar de bode deze dus recent terugvond. En het Leids Ontzet Festival. Het festival speciaal voor jongeren duurt dit jaar niet één, maar twee avonden. Op zowel 2 als 3 oktober is het jongerenfestival te vinden op het terrein van voetbalvereniging Lugdunum. De eerste editie vorig jaar was helemaal uitverkocht. Reden voor de organisatie om het dit jaar 2 avonden lang te organiseren. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt. Morgenochtend valt er wat regen uit die bewolking. In de middag klaart het op en laat de zon zich zien. En dan loopt de temperatuur op tot 20 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: coming home.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het OM en de curator van het failliete cryptoplatform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niks over zeggen. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 naar bijna 400. Door het slechte weer kunnen er vandaag geen blusvliegtuigen meer worden ingezet bij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen. Het is te mistig. Het vuur lijkt zich niet verder richting Duitsland uit te breiden, al blijven ze daar wel alert, zegt deze verslaggever van de VRT in Monschau.
3: Ja, je ruikt het hier toch goed, die brandgeur van veen, een beetje te vergelijken met tuinafval dat in brand is gestoken. Je ziet er ook hangen tussen de nevelige regen door. De autoriteiten waarschuwen er ook voor, vragen bijvoorbeeld om ramen en deuren gesloten te houden. En het gaat trouwens ook een stuk verder dan Monschau, want ook in Keulen werd vandaag gewaarschuwd voor geurhinder.
2: In de Hoge Veen is ongeveer 3000 hectare in vlammen opgegaan. En het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant gaan in beroep tegen boetes van de inspectie gezondheidszorg. De boetes werden opgelegd vanwege berichtgeving over afslankmedicatie. De inspectie ziet het als reclame. De kranten noemen de boetes onbegrijpelijk en spreken van censuur. Het weer, vanavond nog een enkele bui, vannacht langere tijd regen en dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Het treinverkeer tussen Hoofddorp en Leiden Centraal is vanochtend urenlang verstoord geweest. Een onderdeel van de stroomafnemer van een trein kwam op de bovenleiding terecht. Als gevolg reden er vanaf 6:15 vanochtend geen treinen meer op het traject Leiden-Hoofddorp en Leiden-Haarlem. Het probleem was pas rond 2:00 vanmiddag verholpen. Het mysterie rond de gevonden sleutel op de zolder van het gemeentehuis van Oegstgeest is opgelost. Het blijkt een cadeau te zijn geweest van de burgemeester van het Poolse stadje Grodzisk-Wielkopolski, waar de gemeente Oegstgeest een stedenband mee had. Op de achterzijde van de sleutel is ook het wapen van die gemeente te zien. In de jaren 90 is de sleutel cadeau gegeven. Na het verbreken van de stedenband is die op de zolder van het gemeentehuis terechtgekomen, waar de bode deze dus recent terugvond. En het Leids Ontzet Festival. Het festival speciaal voor jongeren duurt dit jaar niet één, maar 2 avonden. Op zowel 2 als 3 oktober is het jongerenfestival te vinden op het terrein van voetbalvereniging Lugdunum. De eerste editie vorig jaar was helemaal uitverkocht. Reden voor de organisatie om het dit jaar 2 avonden lang te organiseren. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt. Morgenochtend valt er wat regen uit die bewolking. In de middag klaart het op en laat de zon zich zien. En dan loopt de temperatuur op tot 20 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Planning.
1: Op vakantie?
2: Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Door Al Begens met het NOS Journaal. Voor een mishandeling in Den Bosch die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum, heeft de politie een tweede verdachte opgepakt. Het is een man van 41 uit Den Bosch. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. De politie vermoedt dat het geweld te maken heeft met de plannen voor een asielopvang in Engelen bij Den Bosch. Er komen steeds meer tandartsen van buiten de EU naar Nederland. Volgens Nieuwsuur is het aantal in 5 jaar tijd verdubbeld. Door het tekort aan tandartsen is de hulp van buiten welkom bij praktijken. Al gaat dat volgens deze tandarts met wisselend succes.
4: Mijn ervaring is wel dat de opleidingen best wel verschillend van kwaliteit zijn. En ik vind soms ook wel niet goed genoeg. En dan nemen we weer afscheid van elkaar. Maar dat kost mij heel veel tijd en moeite om een goed team bij elkaar te hebben.
3: Het aantal opleidingsplekken voor tandartsen in Nederland moet verhoogd worden, zegt de beroepsorganisatie. Politie en Openbaar Ministerie gaan het eigen optreden evalueren na de protestactie van boeren in Den Bosch. Dat doen ze na kritiek die de politie kreeg na een ongeluk op de A59, waarbij 2 mensen om het leven kwamen in een file door trekkers. Voor de demonstratie zei de politie dat ze tractoren niet tegen zouden houden. Justitieredacteur Remco Andringa.
5: De politie en het OM laten vandaag weten dat ze dat allemaal zorgvuldig willen uitzoeken, welke afspraken en afwegingen er zijn gemaakt, hoe er precies is opgetreden en wat daarvan te leren is voor de toekomst.
3: Na het ongeval werd gezegd dat wel is geprobeerd om de boeren te weren van de snelweg. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Overwinning kan ook later in het toernooi nog van waarde zijn als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is. Nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de mannen nog tegen Japan. Het weer vanavond nog een enkele bui. Vannacht langere tijd regen, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. En ook morgen eerst nog regenachtig met ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
6: Yes. Meer voor jou.
2: Met nu. Meer

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Er is in Den Bosch een tweede verdachte opgepakt voor een mishandeling die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Dat gebeurde naar aanleiding van de plannen voor een asielopvang in Engelen, denkt de politie. Begin deze maand werd ook al een verdachte aangehouden. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 13 studenten en oud-studenten opgepakt die een cocaïnehandel runden op de campus van de Penn State University. Studenten en ook aspirantleden van een vereniging hielpen mee met het versnijden en verpakken van de drugs, zegt de openbare aanklager.
2: The evidence showed that cocaine was primarily packaged at the fraternity houses and that packaging was done by fraternity brothers and oftentimes pledges.
1: Ook de vader van een van de studenten is opgepakt. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Commentator Krijn Schuitenmaker zag wie de goals maakte.
3: Jerry Brinkman maakte de openingsgoal. Tijmen Rijinga vanuit de strafcorner vanaf de kop van de cirkel. En Duco Telgenkamp een mooie instinctieve goal. Waarbij hij de bal wist op te pikken en te ontfrutselen van de verdedigers van Argentinië.
1: Als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is, nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de Oranjemannen nog tegen Japan. Het weer, nog een enkele bui vanavond. Vannacht langere tijd regen. En ook morgen is het regenachtig bij later ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt heeft dat officieel medegedeeld aan de Europese Commissie, zegt hij tegen Bild. Dobrindt zegt dat het nog steeds nodig is om illegale migratie in te dammen. Er zijn al regelmatig ongelukken gebeurd rond de files die de grenscontroles veroorzaken. Verschillende burgemeesters in het oosten van het land hebben Duitsland opgeroepen om juist met de controles te stoppen. Een Oekraïner is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage namens Rusland. Hij zou brandaanslagen hebben willen plegen via de post. Twee medeverdachten werden vrijgesproken. Volgens deze journalist van ZDF wisten zij niet wie hun opdrachtgever was.
2: Das Urteil von heute zeigt ganz exemplarisch die Schwierigkeiten im Umgang mit den sogenannten Wegwerfagenten. Sie sind in keine Strukturen eingebunden, wissen überhaupt nicht, für wen sie tätig sind.
1: Dat het wegwerpagenten waren, zegt deze journalist, maakt het voor de rechtbank moeilijk te bewijzen dat er buitenlandse inlichtingendiensten achter zitten. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden ruim 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De bron van de uitbraak is niet bekend. Men denkt dat de uitbraak te maken heeft met het eten van geïmporteerde eieren. Een groot deel van de patiënten zegt dat ze in restaurants hebben gegeten. Het tekort aan Nederlandse tandartsen blijft oplopen, meldt Nieuwsuur. Daardoor zijn er steeds meer tandartsen uit het buitenland naar Nederland gekomen. Deze tandarts uit Bulgarije zag haar kans.
3: Ja, we hebben in een grote stad in Bulgarije gewoond. En we wilden eigenlijk een rustigere plek. En in Zeeland heb je de ruimte, je hebt de rust. Maar je hebt ook nog mogelijkheden om te werken.
1: De tandartsen komen ook van buiten de EU. Ze komen onder meer uit Syrië, Zuid-Afrika en Irak. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het eerst nog regenachtig en later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
4: Meer voor jou.
0: Met nu. Meer.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse grenscontroles gaan zeker tot half maart door. Volgens de Duitse minister Dobrindt zijn ze nog steeds nodig om illegale migratie te bestrijden. De controles zijn er al bijna 2 jaar en Nederlandse grensgemeentes willen juist dat ze stoppen door de ongelukken die erbij gebeuren. In Nederland zijn daarbij al 4 doden gevallen. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van ex-president Assad. De internationale atoomwaakhond IAEA heeft dat bekendgemaakt. Samen met de huidige Syrische regering worden meerdere locaties uit het voormalige atoomprogramma afgegraven. Volgens het atoomagentschap is het gevonden materiaal niet gevaarlijk en blijft het in Syrië. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Alle afleveringen van de Fabeltjeskrant komen in verbeterde beeld- en geluidskwaliteit op YouTube. De eerste 10 van 1600 afleveringen zijn vanavond op YouTube geplaatst en elke dag komt er eentje bij. Voor hele generaties was de Fabeltjeskrant elke dag vaste prik. Van eind jaren 60 tot eind jaren 80 werden de avonturen van meneer de Uil, Bordewolf, juffrouw Ooievaar en Loïke de Vos uitgezonden. In 2005 werd het verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het ook eerst nog regenachtig. Later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten leggen opnieuw sancties op tegen twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. De ene is voorzitter Tomoko Akane en de andere is een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die al hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken er buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. En ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. De Fabeltjeskrant komt beschikbaar op YouTube. Het gaat om alle 1600 afleveringen. Die zijn gedigitaliseerd, onder meer de kleuren en het geluid zijn verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geüpload en vanaf nu komt er elke dag een nieuwe bij. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het programma werd in 2005 verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april van dit jaar geïnformeerd. Dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. De informatie kwam te laat voor de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Er zijn zo'n 500 hulpverleners actief. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.